uur bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel.

uur bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Een drone-alarm boven Brussels Airport. Daardoor kon er gisteravond zo'n 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. De toestellen werden afgeleid naar Oostende en Luik. Uiteindelijk werd er geen drone gezien en kon de luchthaven weer opstarten. Een belangrijke oliepijpleiding is aangevallen door Irakese drones. Dat zegt de regering van Saoedi-Arabië. Dat gebruikt die pijpleiding nu meer door de blokkades in en rond de straat van Hormuz, waardoor de energiebevoorrading in de hele wereld helemaal scheef getrokken is. De Irakezen hebben hun eigen militaire commandant die de aanval liet uitvoeren, meteen ontslagen. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open Tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Frances Tiafoe in 4 sets en eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in 3 sets. De finale die wordt zondagavond gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. En in ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen de middag komt de zon erdoor en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer, zo'n 24 graden.
1: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Met dank aan Superjump en Geel FM.
3: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar geelfm.be voor meer info. Radioreclame op Geel FM rendeert gegarandeerd.
4: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
5: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goest

0: Oh là là, c'est très belge.
1: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
2: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
3: Hé, zo rap. Ja. En je makelaar, Quanta Costa?
2: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroekt.
3: Dat meende je niet.
2: Ja, die mooie SP, die vonden rap een kopers. Hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
3: Dus geen kost.
2: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
4: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse. Molseweg 88 in Geel.

0: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
1: Avontuur. Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in Geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
2: Milecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Milecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar milecentersmets.be.
3: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
4: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.

zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel.

0: Er konden gisteravond geen vluchten landen op Brussels Airport. Oorzaak was een drone-alarm, waardoor het vliegverkeer zo'n 20 minuten verstoord werd. Iluna de Boek die kwam uit Madeira en moest landen op Zaventem, maar dat lukte dus niet. Uiteindelijk werd er geen drone gezien en kon de luchthaven weer opstarten. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. Dat meldt de Franse minister van Transport. 44 mensen raakten gewond, onder hen een jonge vrouw van 18. Zij is in kritieke toestand. Volgens Franse media had de trein iets geraakt, waardoor één van de wagons kantelde. Zo'n 140 brandweermensen zijn ter plaatse. Sport dan. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in 3 sets. De finale die wordt zondagavond gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. In ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Kozemans.
1: Voor ons tellen vandaag gewoon de 3 punten en het feit dat we in de eerste helft zeker gedomineerd hebben. De wedstrijden zullen zich ook weer snel gaan opvolgen nu, komende woensdag en dan zaterdag denk ik. Dus in zo'n drukke tijd is het gewoon belangrijk dat je de 3 punten meeneemt.
0: In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Anton Karmic werd nog 3e.
2: Het is mooi om zo te kunnen beginnen. Het was een lastige koers om mee te hervatten, maar met een mooi resultaat. Dus ik kan niet anders zijn dan tevreden.
3: Ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk winnen is belangrijk, dus heel tevreden.
0: En dat WK is over 2 weken ook in Canada. De Amerikaanse zangeres Lady Gaga is mama geworden. Dat melden Amerikaanse media die Gaga met een baby in een draagdoek gespot hebben. Meer details kennen we voorlopig niet, dus we weten niet wanneer het kindje juist geboren is of wat de naam en het geslacht is. Het is voor Gaga haar eerste kindje samen met haar man Michael Polanski. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen de middag komt de zon erdoor en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer en 24 graden.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
5: Geel FM.

0: Daar zijn ze weer. De Cova Monsterlijke Deals. 12 en 13 september. Grote Covamo Parking Sales in geel. Ontdek maar liefst 150 nieuwe en bijna nieuwe Toyotas. Allemaal direct leverbaar en met tot 10 jaar garantie. En natuurlijk staan de adviseurs van Covamo klaar om samen met jou jouw ideale Toyota te vinden. Dus klaar voor een monsterlijk goede deal. Kom dan op 12 en 13 september naar Covamo. Antwerpseweg 83 in Geel. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
1: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
2: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
3: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
4: Ja, op een maand zeker.
3: Nee, binnen de week.
4: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
3: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
4: En wie zijn dat?
3: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
5: Kijk snel op imosp.be.
6: Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
7: Ontdek Bafuto in Balen.
6: Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
7: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
6: Kom langs bij Bafuto, Scheps 81 in Balen.
7: Liever eerst online kijken? Surf naar www.bafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
6: Bafuto. Waar mode en plezier samenkomen.
8: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationsstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
9: Bafuto wordt 5 jaar en dat wordt gevierd op 5 en 6 september met modeshows van de nieuwste collecties, mooie acties en kortingen. En misschien maak jij wel kans op een fotobootsessie van Daka Memories. Bafuto, waar mode en plezier samenkomen.
1: Geel FM.

0: vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel.
1: Hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trebelge.be.
2: Oh la la, c'est Trebelge.
0: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
3: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
4: GLFM.
5: What did she say?

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Al maar meer elektrische fietsen vliegen in brand. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In 2021 gebeurde dat in Vlaanderen en Nederland samen zo'n 38 keer. Vorig jaar al zeker 102. Dat vertelt brandpreventie-expert Tim Renders, die de cijfers bijhoudt.
1: We zien branden van elektrische fietsen tijdens het opladen, niet tijdens het opladen, gewoon gestald staan, maar ook tijdens het fietsen zelf. We weten absoluut niet over welke merken het gaat en die informatie is zo belangrijk. Dus het pleit absoluut voor een onafhankelijk onderzoek naar die kwaliteit van die batterijen.
0: Dit jaar waren er al 65 branden met elektrische fietsen. In het noorden van Frankrijk is gisterenavond een trein met 180 passagiers ontspoord. Dat meldt de Franse minister van Transport. 44 mensen raakten gewond, onder hen ook een jonge vrouw van 18. Zij is in kritieke toestand. Volgens Franse media had de trein iets geraakt, waardoor een van de wagons kantelde. Zo'n 140 brandweermensen zijn ter plaatse. Mogelijk worden er binnenkort elektrische auto's uit China in de VS geproduceerd. Amerikaans president Trump heeft laten weten dat hij daarvoor openstaat als ze Amerikaanse arbeiders inzetten. Trump wil zo voorkomen dat de Chinese autofabrikanten goedkoop in Mexico produceren en dan naar de VS exporteren. Trump zit binnen enkele weken trouwens ook samen met de Chinese president Xi Jinping. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open Tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in

0: resets. De finale wordt zondagavond gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. Vanavond is er trouwens ook al de vrouwenfinale tussen de Kazachse Elena Rybakina en de Wit-Russische Arina Sabalenka. En in ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Kozemans.
1: Voor ons tellen vandaag gewoon de 3 punten en het feit dat we in de eerste helft zeker gedomineerd hebben. De wedstrijden zullen zich ook weer snel gaan opvolgen nu, komende woensdag en dan zaterdag, denk ik. Dus in zo'n drukke tijd is het gewoon belangrijk dat je de 3 punten meeneemt.
0: In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen de middag komt de zon er wel door en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
2: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
3: Geel FM.

0: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment. Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Met dank aan Superjump en GLFM.

0: Schat, we moeten snel zijn, hè? Zeg, ze zijn er. Allee, kom aan.
1: Maar wie zijn er?
0: Ah, wel, de mosselen. Bij Brasserie Floren. Maar als we niet snel zijn, dan zijn ze allemaal op.
1: Maar...
0: Wacht, ik weet iets.
2: Aandacht, aandacht. Er zijn geen mosselen meer bij Brasserie Floren.
0: Nas, hè? Nu kunnen wij rustig mosseltjes gaan eten.
1: Maar schat toch, Brasserie Floren voert dagelijks verse mosselen aan.
0: Hè?
3: De lekkerste mosselen. Kom ze proeven bij Brasserie Floren, Markt 52 in Geel. Kijk op brasseriefloren.be.
4: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtgel, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
3: Miele Center Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
5: Daar zijn ze weer. De Kova Monsterlijke Deals. 12 en 13 september. Grote Kova Parking Sales in Geel. Ontdek maar liefst 150 nieuwe en bijna nieuwe Toyotas. Allemaal direct leverbaar en met tot 10 jaar garantie. En natuurlijk staan de adviseurs van Covamo klaar om samen met jou jouw ideale Toyota te vinden. Dus, klaar voor een monsterlijk goede deal. Kom dan op 12 en 13 september naar Covamo. Antwerpseweg 83 in Geel. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
6: Avontuur. Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray. Een gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
3: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
7: Champagne! Mijn huis is juist verkocht.
8: Hé, zo rap.
9: Ja, en je makelaar, quanta costa?
7: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroegd.
9: Dat meende je niet.
7: Ja, Imo SP, die vonden rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
9: Dus geen kost.
7: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
10: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
3: Geel FM.

0: je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: In Olen is vrijdagmiddag een man gewond geraakt bij een gasexplosie in de Radiumstraat. Buurtbewoners hoorden kort na de middag een ontploffing en roken gas. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, zijn toestand is niet bekend. De explosie gebeurde in een voormalig arbeidershuisje van Umicore. De nieuwe eigenaar was er aan het renoveren. Vooral de achterbouw is zwaar beschadigd. Geel heeft vorig jaar €137.594 aan leegstands- en verwaarlozingsbelastingen geïnd. Dat is €3,2 per inwoner tegenover gemiddeld €8,3 in Vlaanderen. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten moeten de belastingen eigenaars aanzetten tot actie en verloedering tegengaan. Stad Geel werkt aan een nieuwe toekomst voor de site Kruimelmalpost op de markt. Inwoners verkiezen een open groene ontmoetingsplek met speelruimte en praktische voorzieningen. De plannen Malpostpleinen en Malpostpark krijgen de meeste steun. Eind september vraagt de stad advies aan de gemeenteraadscommissie. Daarna kiest ze een voorkeursscenario, mogelijk met woningen of een verbinding naar de havermarkt. In Geel is vrijdagmiddag een paard in een waterput terechtgekomen. Het dier stond in een wei in de Domeinstraat en zakte met zijn achterpoten in de put. De brandweer kon het paard met de hulp van een tractor bevrijden. De reddingsactie verliep zonder problemen. Voor zover bekend raakte het dier niet gewond. Open Huis Allegria, voor mensen met kanker en hun naasten, heeft een nieuwe locatie in Mol. Het ontmoetingshuis zit voortaan in de Corbystraat 5, boven de CM. Bezoekers kunnen er zonder afspraak terecht. Open Huis Allegria is open op maandag van 9:30 in de ochtend tot 1:00 middags. En op vrijdag van 1 tot 5:00 in de namiddag. Meer informatie staat op allegriavvsmb.be/kalender. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nieuwstraat 87 in Geel.
3: Geel FM.

0: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar De Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar De Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
1: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
2: Shoppen in Ole maakt het compleet. Bij Brasserie O. Voor de O. Van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O. In shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
3: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info surf naar geelfm.be.

0: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
1: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
2: Bel 014 58 82 82
1: of surf naar glfm.be voor meer info.
2: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd. GLFM.

0: of fun? Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel, waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: In Olen is vrijdagmiddag een man gewond geraakt bij een gasexplosie in de Radiumstraat. Buurtbewoners hoorden kort na de middag een ontploffing en roken gas. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, zijn toestand is niet bekend. De explosie gebeurde in een voormalig arbeidershuisje van Umicore. De nieuwe eigenaar was er aan het renoveren. Vooral de achterbouw is zwaar beschadigd. Geel heeft vorig jaar €137.594 aan leegstands- en verwaarlozingsbelastingen geïnd. Dat is €3,2 per inwoner tegenover gemiddeld €8,3 in Vlaanderen. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten moeten de belastingen eigenaars aanzetten tot actie en verloedering tegengaan. Stad Geel werkt aan een nieuwe toekomst voor de site Kruimelmalpost op de markt. Inwoners verkiezen een open groene ontmoetingsplek met speelruimte en praktische voorzieningen. De plannen Malpostpleinen en Malpostpark krijgen de meeste steun. Eind september vraagt de stad advies aan de gemeenteraadscommissie. Daarna kiest ze een voorkeursscenario, mogelijk met woningen of een verbinding naar de havermarkt. In Geel is vrijdagmiddag een paard in een waterput terechtgekomen. Het dier stond in een wei in de Domeinstraat en zakte met zijn achterpoten in de put. De brandweer kon het paard met de hulp van een tractor bevrijden. De reddingsactie verliep zonder problemen. Voor zover bekend raakte het dier niet gewond. Open Huis Allegria, voor mensen met kanker en hun naasten, heeft een nieuwe locatie in Mol. Het ontmoetingshuis zit voortaan in de Corbystraat 5, boven de CM. Bezoekers kunnen er zonder afspraak terecht. Open Huis Allegria is open op maandag van 9:30 in de ochtend tot 1:00 middags. En op vrijdag van 1 tot 5:00 in de namiddag. Meer informatie staat op allegriavvsmb.be/kalender. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11:00 ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
4: Geel FM.

0: Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
1: Ontdek Pafuto in Balen.
0: Bij Pafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
1: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
0: Kom langs bij Pafuto, Scheps 81 in Balen.
1: Liever eerst online kijken? Surf naar www.pafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
0: Pafuto. Waar mode en plezier samenkomen.
2: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
3: Pafuto wordt 5 jaar. En dat wordt gevierd op 5 en 6 september met modeshows van de nieuwste collecties, mooie acties en kortingen. En misschien maak jij wel kans op een fotobootsessie van Daka Memories. Pafuto, waar mode en plezier samenkomen.
4: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
5: Ja, op een maand zeker.
4: Nee, binnen de week.
5: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
4: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
5: En wie zijn dat?
4: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
6: Kijk snel op imosp.be.
2: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
7: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
8: Geel FM.

0: of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plectrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkel om 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be. Shoppen in Ole maakt het compleet. Bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-olen.be.
1: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationsstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
2: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
3: Avontuur. Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. Fan van vinyl? Wij ook. Uw klassieker op LP. De nieuwste LP-releases? Wij hebben ze. Zelfs naden voor uw draaitafel zijn bij ons verkrijgbaar. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
4: Millecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Millecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar millecentersmets.be.
5: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
6: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
5: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
6: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
5: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
6: Met dank aan Superjump en Geel FM.
7: Psst, hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Tre Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Tre Belge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trebelge.be.
8: Oeh la la, c'est Tre Belge.
9: Daar zijn ze weer. De Cova Monsterlijke Deals. 12 en 13 september. Grote Covamo parking sales in Geel. Ontdek maar liefst 150 nieuwe en bijna nieuwe Toyotas. Allemaal direct leverbaar en met tot 10 jaar garantie. En natuurlijk staan de adviseurs van Covamo klaar om samen met jou jouw ideale Toyota te vinden. Dus, klaar voor een monsterlijk goede deal. Kom dan op 12 en 13 september naar Covamo. Antwerpseweg 83 in Geel. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
2: Geel FM.

zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel.

0: Een nieuwe ronde begrotingsgesprekken. Op dit moment zit premier De Wever opnieuw samen met zijn vicepremiers. En ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, is erbij. Je hoort begrotingsminister Vincent van Bezighem.
1: Ik denk dat meneer Wunsch, zoals het een gouverneur van de Nationale Bank betaamt, wat toelichting komt geven door de economische situatie, die ook niet fantastisch is en waar we uiteraard ook die elementen mee kunnen nemen in discussie. Ik denk dat we nu voor een bijzonder zware inspanning staan van 10 miljard en dat we nu rond de tafel uiteraard moeten zorgen dat we toch tot een evenwichtig en rechtvaardig pakket kunnen komen.
0: De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober, dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Ook vandaag wordt er opnieuw een minderjarige verhoord na de valse bommelding gisteren op een school in Gent. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. Het gaat al om de tweede jongere. Drie campussen van de school werden gisteren ontruimd, goed voor 850 scholieren, na een valse dreiging via Smart School. Het Hilton Hotel op de Groenplaats in Antwerpen mag 4 verdiepingen hoger bouwen als het dat zou willen. Dat heeft bevoegd minister Joop Roens beslist. Ondernemer Ferna Huts was daartegen, omdat dat het zicht op zijn boerentoren zou verpesten. Maar het licht is nu op groen gezet voor zo'n 137 extra hotelkamers en een open luchtzwembad op het dak. Ook het winkelcomplex tussen de gebouwen wordt gerenoveerd. Er reden nog nooit zoveel bedrijfswagens rond in ons land. Bijna 590.000 of een stijging met 12% in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ. Ondanks de strengere regels en het mobiliteitsbudget, dat je ook kan inzetten voor andere dingen, blijven veel mensen de bedrijfswagen kiezen als extra legaal voordeel. Noord-Korea heeft opnieuw projectielen afgevuurd naar de Japanse zee. Dat laat Zuid-Korea weten. Noord-Korea voerde vorige maand ook al een 10-tal lanceringen uit met raketten. De militaire oefeningen van de VS en Zuid-Korea werden vorige maand nog teruggeschroefd, onder meer omdat die een te vijandig signaal zouden geven tegenover Noord-Korea. En een zware domper voor wielrenster Justine Gekire. Zij moet forfait geven voor het WK wielrennen na een val eergisteren in een Franse rittenkoers. Daarbij liep ze een breukje op in haar knieschijf. Einde seizoen betekent dat meteen. Vorig jaar moest Gekire ook al passen voor het WK wielrennen, ook toen door een val. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij een graad of 22. Vanavond ook kans op een bui. Morgen regenachtig bij 21 graden. De dagen nadien wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
2: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht aan de Meeuwstraat 4A in Geel.

0: champagne. Mijn huis is juist verkocht.
1: Hé, zo rap.
2: Ja, en je makelaar Quanta Costa?
3: Niks gekost, hè. Dat heeft opgebroekt.
2: Dat meende je niet.
3: Ja, Imo SP, die vond een rap een kopers, hè. En die heeft dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
2: Dus geen kost.
3: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
4: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
5: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
6: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
7: Geel FM.

0: bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassieker als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be. Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
1: Slim vooruit met Garage La Vrijse in Geel. La Vrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. La Vrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij La Vrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit met Garage La Vrijse in Geel.
2: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
1: Bij Garage La Vrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage La Vrijse, Molseweg 88 in Geel.
3: Geel FM.

Bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Maar het licht is nu op groen gezet voor zo'n 137 extra hotelkamers en een openluchtzwembad op het dak. Ook het winkelcomplex tussen de twee gebouwen wordt gerenoveerd. Er reden nog nooit zoveel bedrijfswagens rond in ons land. Bijna 590.000, of een stijging met 12% in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ. Ondanks de strengere regels en het mobiliteitsbudget, dat je ook kan inzetten voor andere dingen, blijven veel mensen de bedrijfswagen kiezen als extra legaal voordeel. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen om het leven gekomen bij verschillende Russische luchtaanvallen. 19 anderen raakten gewond, dat bericht de lokale media. In Odessa en Zaporizhia werden woonwijken getroffen. In het zuidoosten van Oekraïne ging het om een bedrijf. Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt dat het militaire infrastructuur geraakt heeft. In het zuiden van Chili zijn al zeker 16 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bejaardentehuis. Dat melden lokale autoriteiten. 10 anderen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Er loopt nu een onderzoek naar de oorzaak van de brand. En een zware domper voor wielrenster Justine Gekire. Ze moet forfait geven voor het WK wielrennen na een val eergisteren in een Franse rittenkoers. Daarbij liep ze een breukje op in haar knieschijf. Einde seizoen betekent dat meteen. Vorig jaar moest Gekire ook al passen voor het WK, toen ook door een val. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij een graad of 22. Vanavond kans op een bui, morgen regenachtig bij 21 graden. De dagen nadien wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
1: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie-o-olen.be.
1: Daar zijn ze weer. De Cova Monsterlijke Deals. 12 en 13 september. Grote Covamo parking sales in geel. Ontdek maar liefst 150 nieuwe en bijna nieuwe Toyota's. Allemaal direct leverbaar en met tot 10 jaar garantie. En natuurlijk staan de adviseurs van Covamo klaar om samen met jou jouw ideale Toyota te vinden. Dus klaar voor een monsterlijk goede deal. Kom dan op 12 en 13 september naar Covamo. Antwerpseweg 83 in geel. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
2: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
3: Geel FM.

0: of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons, wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden, een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden, winkelom 87 in Geel, vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid, handig bij het afhalen. Zet de eerste toon en kijk op music-vanderheijden.be.
1: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
2: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Broek Vielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
3: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
4: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
5: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
4: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
5: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
4: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
5: Met dank aan Superjump en Geel FM.
6: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt.

0: c'est très belge.
1: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
2: Ja, ja, op een maand zeker.
1: Nee, binnen de week.
2: Huh, wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
1: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
2: En wie zijn dat?
1: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
3: Kijk snel op imosp.be.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: In Olen is vrijdagmiddag een man gewond geraakt bij een gasexplosie in de Radiumstraat. Buurtbewoners hoorden kort na de middag een ontploffing en roken gas. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, zijn toestand is niet bekend. De explosie gebeurde in een voormalig arbeidershuisje van Umicore. De nieuwe eigenaar was er aan het renoveren. Vooral de achterbouw is zwaar beschadigd. Geel heeft vorig jaar 137.594 euro aan leegstands- en verwaarlozingsbelastingen geïnd. Dat is 3,2 euro per inwoner tegenover gemiddeld 8,3 euro in Vlaanderen. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten moeten de belastingen eigenaars aanzetten tot actie en verloedering tegengaan. Stad Geel werkt aan een nieuwe toekomst voor de site Kruimel-Malpost op de markt. Inwoners verkiezen een open groene ontmoetingsplek met speelruimte en praktische voorzieningen. De plannen Malpostpleinen en Malpostpark krijgen de meeste steun. Eind september vraagt de stad advies aan de gemeenteraadscommissie. Daarna kiest ze een voorkeursscenario, mogelijk met woningen of een verbinding naar de havenmarkt. In Geel is vrijdagmiddag een paard in een waterput terechtgekomen. Het dier stond in een wei in de Domeinstraat en zakte met zijn achterpoten in de put. De brandweer kon het paard met de hulp van een tractor bevrijden. De reddingsactie verliep zonder problemen. Voor zover bekend raakte het dier niet gewond. Open Huis Allegria, voor mensen met kanker en hun naasten, heeft een nieuwe locatie in Mol. Het ontmoetingshuis zit voortaan in de Corbystraat 5, boven de CM. Bezoekers kunnen er zonder afspraak terecht. Open Huis Allegria is open op maandag van 9:30 in de ochtend tot 1:00 middags. En op vrijdag van 13:00 tot 17:00 in de namiddag. Meer informatie staat op allegriavvsmb.be/kalender. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
1: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel. Geel FM.

0: Centre Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Centre Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
1: Schat, we moeten snel zijn, hè? Zeg, ze zijn er. Allee, kom aan.
2: Maar wie zijn er?
1: Ah, wel, de mosselen. Bij Brasserie Floren. Maar als we niet snel zijn, dan zijn ze allemaal op.
2: Maar...
1: Wacht, ik weet iets.
3: Aandacht, aandacht. Er zijn geen mosselen meer bij Brasserie Floren.
1: Nasse, nu kunnen wij rustig mosseltjes gaan eten.
2: Maar schat toch, Brasserie Floren voert dagelijks verse mosselen aan.
1: Hè?
0: De lekkerste mosselen. Kom ze proeven bij Brasserie Floren. Markt 52 in Geel. Kijk op brasseriefloren.be.
4: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
5: Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in Geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
6: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
0: Geel FM.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info surf naar geelfm.be.

0: champagne. Mijn huis is juist verkocht.
1: Hé, zo rap. Ja. En je makelaar, Quanta Costa?
0: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroekt.
1: Dat meende je niet.
0: Ja, die mooie SP, die vonden rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
1: Dus geen kost.
0: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
2: Imo SP. Dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
3: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
4: Bel 014 58 82 82
3: of surf naar gelfm.be voor meer info.
4: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
5: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
6: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie-o-olen.be.
7: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
8: Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
9: Ontdek Pafuto in Balen.
8: Bij Pafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
9: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
8: Kom langs bij Pafuto, Scheps 81 in Balen.
9: Liever eerst online kijken? Surf naar www.pafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
8: Pafuto. Waar mode en plezier samenkomen.
10: Daar zijn ze weer. De Cova Monsterlijke Deals. 12 en 13 september. Grote Covamo parking sales in Geel. Ontdek maar liefst 150 nieuwe en bijna nieuwe Toyotas. Allemaal direct leverbaar en met tot 10 jaar garantie. En natuurlijk staan de adviseurs van Covamo klaar om samen met jou jouw ideale Toyota te vinden. Dus klaar voor een monsterlijk goede deal. Kom dan op 12 en 13 september naar Covamo. Antwerpseweg 83 in Geel. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
11: Pafuto wordt 5 jaar. En dat wordt gevierd op 5 en 6 september met modeshows van de nieuwste collecties, mooie acties en kortingen. En misschien maak jij wel kans op een fotobootsessie van Daka Memories. Pafuto, waar mode en plezier samenkomen.
4: GLF.

Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze kaart.

0: In Olen is vrijdagmiddag een man gewond geraakt bij een gasexplosie in de Radiumstraat. Buurtbewoners hoorden kort na de middag een ontploffing en roken gas. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, zijn toestand is niet bekend. De explosie gebeurde in een voormalig arbeidershuisje van Umicor. De nieuwe eigenaar was er aan het renoveren. Vooral de achterbouw is zwaar beschadigd. Geel heeft vorig jaar 137.594 euro aan leegstands- en verwaarlozingsbelastingen geïnd. Dat is 3,2 euro per inwoner tegenover gemiddeld 8,3 euro in Vlaanderen. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten moeten de belastingen eigenaars aanzetten tot actie en verloedering tegengaan. Stad Geel werkt aan een nieuwe toekomst voor de site Kruimelmalpost op de markt. Inwoners verkiezen een open groene ontmoetingsplek met speelruimte en praktische voorzieningen. De plannen Malpostpleinen en Malpostpark krijgen de meeste steun. Eind september vraagt de stad advies aan de gemeenteraadscommissie. Daarna kiest ze een voorkeursscenario, mogelijk met woningen of een verbinding naar de havermarkt. In Geel is vrijdagmiddag een paard in een waterput terechtgekomen. Het dier stond in een wei in de Domeinstraat en zakte met zijn achterpoten in de put. De brandweer kon het paard met de hulp van een tractor bevrijden. De reddingsactie verliep zonder problemen. Voor zover bekend raakte het dier niet gewond. Open Huis Allegria, voor mensen met kanker en hun naasten, heeft een nieuwe locatie in Mol. Het ontmoetingshuis zit voortaan in de Corbystraat 5, boven de CM. Bezoekers kunnen er zonder afspraak terecht. Open Huis Allegria is open op maandag van 9:30 in de ochtend tot 1:00 middags. En op vrijdag van 1 tot 5:00 in de namiddag. Meer informatie staat op allegriavvzmb.be/kalender. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
1: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11:00 ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
2: Geel FM.
3: Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's soul.

0: vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel.
1: Hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelsch. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelsch in Shoppingpark Olen. Of klik naar trebelsch.be.
2: Oeh la la, c'est Trebelsch.
0: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.

0: je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Met dank aan Superjump en GLFM.
3: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
0: GLFM.

Soms zijn nachten in augustus bitter koud. De seizoenen slaan op hol, zegt ze. De herfst is nu al in het land.

Zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw

0: Natural Concepts.
1: In Olen is vrijdagmiddag een man gewond geraakt bij een gasexplosie in de Radiumstraat. Buurtbewoners hoorden kort na de middag een ontploffing en roken gas. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, zijn toestand is niet bekend. De explosie gebeurde in een voormalig arbeidershuisje van Umicore. De nieuwe eigenaar was er aan het renoveren. Vooral de achterbouw is zwaar beschadigd. Geel heeft vorig jaar €137.594 aan leegstands- en verwaarlozingsbelastingen geïnd. Dat is €3,2 per inwoner tegenover gemiddeld €8,3 in Vlaanderen. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten moeten de belastingen eigenaars aanzetten tot actie en verloedering tegengaan. Stad Geel werkt aan een nieuwe toekomst voor de site Kruimel-Malpost op de Markt. Inwoners verkiezen een open groene ontmoetingsplek met speelruimte en praktische voorzieningen. De plannen Malpostpleinen en Malpostpark krijgen de meeste steun. Eind september vraagt de stad advies aan de gemeenteraadscommissie. Daarna kiest ze een voorkeursscenario, mogelijk met woningen of een verbinding naar de havermarkt. In Geel is vrijdagmiddag een paard in een waterput terechtgekomen. Het dier stond in een wei in de Domeinstraat en zakte met zijn achterpoten in de put. De brandweer kon het paard met de hulp van een tractor bevrijden. De reddingsactie verliep zonder problemen. Voor zover bekend raakte het dier niet gewond. Open Huis Allegria, voor mensen met kanker en hun naasten, heeft een nieuwe locatie in Mol. Het ontmoetingshuis zit voortaan in de Corbystraat 5, boven de CM. Bezoekers kunnen er zonder afspraak terecht. Open Huis Allegria is open op maandag van 9:30 in de ochtend tot 1:00 middags. En op vrijdag van 1 tot 5:00 in de namiddag. Meer informatie staat op allegriavvsmb.be/kalender. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
2: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel. Geel FM.

0: je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be. Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtgel, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons, wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden, een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden, winkelom 87 in Geel, vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid, handig bij het afhalen. Zet de eerste toon en kijk op music-vanderheijden.be. Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray. Een gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
2: Amai Linda, dat gaat je niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
3: Ja, op een maand zeker.
2: Nee, binnen de week.
3: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
2: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die net dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
3: En wie zijn dat?
2: Imo SP. Dat is geen kost, dat brengt op.
4: Kijk snel op imosp.be.
5: Daar zijn ze weer. De Cova Monsterlijke Deals. 12 en 13 september. Grote Covamo Parking Sales in Geel. Ontdek maar liefst 150 nieuwe en bijna nieuwe Toyotas. Allemaal direct leverbaar en met tot 10 jaar garantie. En natuurlijk staan de adviseurs van Covamo klaar om samen met jou jouw ideale Toyota te vinden. Dus klaar voor een monsterlijk goede deal. Kom dan op 12 en 13 september naar Covamo. Antwerpseweg 83 in Geel. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
0: Milecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Milecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar milecentersmets.be.

0: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
2: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
3: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
4: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt.

0: c'est très belge.
1: Bij Garage Lafrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lafrijse, Molseweg 88 in Geel.
2: Geel FM.
3: Cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Een Oekraïense soldaat die in ons land verzorgd werd voor brandwonden is overleden. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Defensieminister Franke laat ook weten dat zijn lichaam intussen gerepatrieerd is. Het slachtoffer is een dronepiloot. Al sinds het begin van de oorlog vangt ons land Oekraïense slachtoffers op die niet in hun eigen land verzorgd kunnen worden. De komende weken gaan de begrotingsgesprekken voort. Premier Bart De Wever gaat één keer per week samenzitten met zijn vicepremiers. Je hoort journalist Rob van Erk.
1: In tussentijd kunnen dan de kabinetten onderling dingen uitrekenen om die cijfers dan aan de ministers te geven om rond de tafel te bespreken. En vanaf oktober, afhankelijk van hoe alles loopt natuurlijk, wil de premier een versnelling hoger schakelen. Dan vraagt hij aan zijn vicepremiers 3 à 4 dagen per week om samen te zitten, om dan tegen 13 oktober echt in een conclaaf te gaan om hopelijk dat akkoord te vinden.
0: Eerder vandaag zat De Wever ook al samen met zijn vicepremiers. Dat overleg zou constructief verlopen zijn. De jongen die gisteren werd opgepakt na een valse bommelding in Gent is geplaatst in een gesloten jeugdinstelling. Dat laat het parket weten. De jongen van 15 werd gisteren opgepakt en verhoord. Aanleiding waren dreigberichten via SmartSchool. Een middelbare school werd uit voorzorg ontruimd. Er werd ook een tweede minderjarige verhoord, maar voor hem werd geen nieuwe maatregel genomen. Rode Kruis Vlaanderen roept mensen op om de AED-toestellen in hun buurt te controleren. Die vind je op openbare plaatsen, bijvoorbeeld aan een sporthal. Je kan ze gebruiken als iemand een hartstilstand heeft. Het Rode Kruis wil nu een lijst maken van alle beschikbare AED-toestellen. Jan Potté legt uit hoe je daarbij kan helpen.
2: We hebben in de eerste hulp-app van Rode Kruis Vlaanderen 9500 AED's gezet. Je kan die zien op een kaart. Als je naar een AED gaat, kan je controleren of die er nog is, of die publiek is, of die achter een gesloten deur staat. Je kan daaraan toevoegen of dat die AED correct hangt. En dat kan je valideren in de app. Heel eenvoudig.
0: De oproep moet ervoor zorgen dat mensen in noodsituaties sneller een AED-toestel kunnen vinden. En nog eens een medaille voor zeilster Emma Plasgaard. Op het WK in Ierland pakte ze zilver in haar klasse. Goud is voor een Amerikaanse, brons voor een Deense. Het is voor Plasgaard al haar 5e medaille ooit op een WK. Eerder pakten ze ook al 2 keer goud en 2 keer brons. Afwisselend zon en wolken bij zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht kans op enkele buien. Minima dan rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt dan ook zonniger.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij de Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharrel.

0: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
2: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
3: Gele FM.

0: Daar zijn ze weer. De Cova Monsterlijke Deals. 12 en 13 september. Grote Covamo Parking Sales in geel. Ontdek maar liefst 150 nieuwe en bijna nieuwe Toyotas. Allemaal direct leverbaar en met tot 10 jaar garantie. En natuurlijk staan de adviseurs van Covamo klaar om samen met jou jouw ideale Toyota te vinden. Dus klaar voor een monsterlijk goede deal. Kom dan op 12 en 13 september naar Covamo. Antwerpseweg 83 in geel. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
1: Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
2: Ontdek Bafuto in Balen.
1: Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
2: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
1: Kom langs bij Bafuto, Scheps 81 in Balen.
2: Liever eerst online kijken? Surf naar www.bafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
1: Bafuto. Waar mode en plezier samenkomen.
3: Slim vooruit met Garage Lavrijse in geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in geel.
4: Bafuto wordt 5 jaar. En dat wordt gevierd op 5 en 6 september met modeshows van de nieuwste collecties, mooie acties en kortingen. En misschien maak jij wel kans op een fotobootsessie van Daka Memories. Bafuto, waar mode en plezier samenkomen.
5: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
6: Hé, zo rap.
7: Ja, en je makelaar, Quanta Costa?
5: Niks gekost, hè. Dat is opgebroekt.
7: Dat meende je niet.
5: Ja, Imo SP, die vonden rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
7: Dus geen kost.
5: Nee, dat brengt op. Schrijft hem maar op.
8: Imo SP. Dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
3: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in geel.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: Een Oekraïense soldaat die in ons land verzorgd werd voor brandwonden is overleden. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Defensieminister Franke laat ook weten dat zijn lichaam intussen gerepatrieerd is. Het slachtoffer is een dronepiloot. Al sinds het begin van de oorlog vangt ons land Oekraïense slachtoffers op die niet in hun eigen land verzorgd kunnen worden. De komende weken gaan de begrotingsgesprekken voort. Premier Bart Wever gaat één keer per week samenzitten met zijn vicepremiers. Je hoort journalist Rob van Herk.
1: Intussen kunnen dan de kabinetten onderling dingen uitrekenen om die cijfers dan aan de ministers te geven om rond de tafel te bespreken. En vanaf oktober, afhankelijk van hoe alles loopt natuurlijk, wil de premier een versnelling hoger schakelen. Dan vraagt hij aan zijn vicepremiers 3 à 4 dagen per week om samen te zitten, om dan tegen 13 oktober echt in een conclaaf te gaan om hopelijk dat akkoord te vinden.
0: Eerder vandaag zat de Wever ook al samen met zijn vicepremiers. Dat overleg zou constructief verlopen zijn. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 7000 ebola-besmettingen geregistreerd. Bijna 3400 mensen zijn ook overleden. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Nationale Gezondheidsinstituut in Kinshasa. Maar experten vermoeden dat het aantal slachtoffers wellicht veel hoger ligt, omdat de uitbraak maandenlang niet werd opgemerkt. De huidige ebola-epidemie is het dodelijkste in de geschiedenis van het land. Wielrennen. De Spanjaard Mika Landa heeft de koninginnenrit in de Ronde van Spanje gewonnen. Landa finishte solo na een loodzware bergetappe. De Noor Tobias Johannessen werd tweede. Onze landgenoot Ramses de Bruyne eindigde knap derde. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement. Morgen staat de laatste rit in de Vuelta op het programma. Formule 1 dan. Wereldkampioen Lando Norris start morgen van om de polepositie in de grote prijs van Spanje. Hij was vandaag de snelste in de kwalificaties.

0: Maxima tot 21 graden dan. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden. En het wordt dan ook zonniger.
1: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: Centre Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Centre Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentresmets.be.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Met dank aan Superjump en Geel FM.
3: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
4: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
3: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtgel, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
5: Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. Fan van vinyl? Wij ook. Uw klassieker op LP. De nieuwste LP-releases. Wij hebben ze. Zelfs naden voor uw draaitafel zijn bij ons verkrijgbaar. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
6: Hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Tre Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag pak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Tre Belge in Shoppingpark Olen of klik naar trebelge.be.
7: Oeh la la, c'est Tre Belge.
6: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info, surf naar geelfm.be.

0: Amai, Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
1: Ja, op een maand zeker.
0: Nee, binnen de week.
1: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
0: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
1: En wie zijn dat?
0: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
2: Kijk snel op imosp.be.
3: Zin in straffe cinema in de Kempen. Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.

0: bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpseweg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: In Olen is vrijdagmiddag een man gewond geraakt bij een gasexplosie in de Radiumstraat. Buurtbewoners hoorden kort na de middag een ontploffing en roken gas. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, zijn toestand is niet bekend. De explosie gebeurde in een voormalig arbeidershuisje van Umicor. De nieuwe eigenaar was er aan het renoveren. Vooral de achterbouw is zwaar beschadigd. Geel heeft vorig jaar €137.594 aan leegstands- en verwaarlozingsbelastingen geïnd. Dat is €3,2 per inwoner tegenover gemiddeld €8,3 in Vlaanderen. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten moeten de belastingen eigenaars aanzetten tot actie en verloedering tegengaan. Stad Geel werkt aan een nieuwe toekomst voor de site Kruimelmalpost op de markt. Inwoners verkiezen een open groene ontmoetingsplek met speelruimte en praktische voorzieningen. De plannen Malpostpleinen en Malpostpark krijgen de meeste steun. Eind september vraagt de stad advies aan de gemeenteraadscommissie. Daarna kiest ze een voorkeursscenario, mogelijk met woningen of een verbinding naar de havermarkt. In Geel is vrijdagmiddag een paard in een waterput terechtgekomen. Het dier stond in een wei in de Domeinstraat en zakte met zijn achterpoten in de put. De brandweer kon het paard met de hulp van een tractor bevrijden. De reddingsactie verliep zonder problemen. Voor zover bekend raakte het dier niet gewond. Open Huis Allegria, voor mensen met kanker en hun naasten, heeft een nieuwe locatie in Mol. Het ontmoetingshuis zit voortaan in de Corbystraat 5, boven de CM. Bezoekers kunnen er zonder afspraak terecht. Open Huis Allegria is open op maandag van 9:30 in de ochtend tot 1:00 middags. En op vrijdag van 1:00 tot 5:00 in de namiddag. Meer informatie staat op allegriavvsmb.be/kalender. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11:00 ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel. Geel FM.

0: vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
1: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
2: Bel 014 58 82 82
1: of surf naar geelfm.be voor meer info.
2: Radioreclame op GeelFM rendeert gegarandeerd.
0: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse. Molseweg 88 in Geel.
3: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
4: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt. Ook nadat u heeft besteld.
5: Schat, we moeten snel zijn, hè? Zeg, ze zijn er. Allee, kom aan.
6: Maar wie zijn er?
5: Ah, wel, de mosselen. Bij Brasserie Floren. Maar als we niet snel zijn, dan zijn ze allemaal op.
6: Maar...
5: Wacht, ik weet iets.
7: Aandacht, aandacht. Er zijn geen mosselen meer bij Brasserie Floren.
5: Nasse, nu kunnen wij rustig mosseltjes gaan eten.
6: Maar schat toch, Brasserie Floren voert dagelijks verse mosselen aan.
5: Hè?
4: De lekkerste mosselen. Kom ze proeven bij Brasserie Floren. Markt 52 in Geel. Kijk op brasseriefloren.be.
2: Geel FM.

0: Daar zijn ze weer. De Cova Monsterlijke Deals. 12 en 13 september. Grote Covamo Parking Sales in geel. Ontdek maar liefst 150 nieuwe en bijna nieuwe Toyotas. Allemaal direct leverbaar en met tot 10 jaar garantie. En natuurlijk staan de adviseurs van Covamo klaar om samen met jou jouw ideale Toyota te vinden. Dus klaar voor een monsterlijk goede deal. Kom dan op 12 en 13 september naar Covamo. Antwerpseweg 83 in Geel. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
1: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
2: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
3: Geel FM.

0: Zomertijd, barbecue tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: In Olen is vrijdagmiddag een man gewond geraakt bij een gasexplosie in de Radiumstraat. Buurtbewoners hoorden kort na de middag een ontploffing en roken gas. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, zijn toestand is niet bekend. De explosie gebeurde in een voormalig arbeidershuisje van Umicore. De nieuwe eigenaar was er aan het renoveren. Vooral de achterbouw is zwaar beschadigd. Geel heeft vorig jaar €137.594 aan leegstands- en verwaarlozingsbelastingen geïnd. Dat is €3,2 per inwoner tegenover gemiddeld €8,3 in Vlaanderen. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten moeten de belastingen eigenaars aanzetten tot actie en verloedering tegengaan. Stad Geel werkt aan een nieuwe toekomst voor de site Kruimel-Malpost op de Markt. Inwoners verkiezen een open groene ontmoetingsplek met speelruimte en praktische voorzieningen. De plannen Malpostpleinen en Malpostpark krijgen de meeste steun. Eind september vraagt de stad advies aan de gemeenteraadscommissie. Daarna kiest ze een voorkeursscenario, mogelijk met woningen of een verbinding naar de havermarkt. In Geel is vrijdagmiddag een paard in een waterput terechtgekomen. Het dier stond in een wei in de Domeinstraat en zakte met zijn achterpoten in de put. De brandweer kon het paard met de hulp van een tractor bevrijden. De reddingsactie verliep zonder problemen. Voor zover bekend raakte het dier niet gewond. Open Huis Allegria, voor mensen met kanker en hun naasten, heeft een nieuwe locatie in Mol. Het ontmoetingshuis zit voortaan in de Corbystraat 5, boven de CM. Bezoekers kunnen er zonder afspraak terecht. Open Huis Allegria is open op maandag van 9:30 in de ochtend tot 1:00 middags. En op vrijdag van 1 tot 5:00 in de namiddag. Meer informatie staat op allegriavvsmb.be/kalender. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.

En welkom in een nieuwe aflevering van ASV Live. Vandaag met SGL tegen K Bergendal VV. En zo meteen gaan we live naar de wedstrijd, naar deze van Alex Warren.

0: De thuishaven van ASV Live op 107 FM. Dit is Geel FM, de radio voor de Zuiderkempen.
1: Een hele goede avond vanuit de nok van het dak in het Leunenstadion, waar Bergendal vanavond op bezoek is bij ASC Geel. En we kunnen misschien na 14 minuten al zeggen dat de tussenstand nog altijd 0-0 is. Er zijn al wel een aantal fases gebeurd, die gaan we zo dadelijk even overlopen. Maar we zien dat op het wedstrijdblad er toch enkele grote wijzigingen genoteerd zijn. En de meest opvallende is misschien wel te noteren bij onze bezoekers bij Bergendal, waar een andere doelman onder de lat staat. De vorige wedstrijden stond daar nog Jules Biggs tussen de palen, maar vanavond is dat Jarne Leenaerts geworden. En misschien ook niet zo verwonderlijk, want Biggs kon nog geen enkele clean sheet noteren in de afgelopen 4 wedstrijden voor Bergendal. Bergendal kreeg al 7 eigen doelpunten tegen. En misschien is daarom die wissel wel gekomen en staat daar nu Jarne Leenaerts onder de lat. 7 tegengoals voor Bergendal. Ze scoorde zelf ook al 7 keer in deze competitiewedstrijd, wetende wel dat ze 1 wedstrijd meer gespeeld hebben dan ASV Geel. Geel is toe aan zijn 4e wedstrijd voor Bergendal. Is dat de 5e? Je weet wel, die ene inhaalwedstrijd nog tegen Turnhout, dat Geel te goed heeft eind deze maand. We gaan eens even de opstelling misschien overlopen, even bij ASV Geel, want ook daar zijn enkele wijzigingen niet tussen de lat. Daar staat de vertrouwde Thibaut Herbots, die kon al 2 clean sheets noteren de afgelopen 3 wedstrijden. Alleen vorige week tegen Betekom toch wel een beetje een valse noot. Die 2-1 verlies daar 2 tegendoelpunten moeten slikken. En ze waren misschien ook nog wel te vermijden, zeker die tweede. Vanachter dan Arjen Dekens bij ASV Geel in de defensie. Die staat daar nieuw. We moeten nog altijd Jens Kools missen achteraan. Dus Arjen Dekens daar. Van der Veke verder op de mat. Bonen en Baye, die staat vooraan. Is ook nieuw ten opzichte van vorige week. Toen startte hij op de bank. Nu start hij in de basiself. Jeff Allenduit, die is ook in de basiself gekomen. Verder nog Peos. We hebben Ikrassen. En we hebben hier een goal. Ja, we kunnen hier live meegeven. In de 16e minuut maakt ASV Geel de 1-0. Terwijl we net even aan het kijken waren naar ons wedstrijd, maakte ASV Geel hier de 1-0. En ik vermoed dat het de nummer 21, Steffen Leijzen, is. Ook de man die vorige week tegen Betekom al de doelpunt scoorde voor ASV Geel. Ja, ook hier wordt het door de stadionspeaker omgeroepen en bevestigd. Het is wel degelijk Steffen Leijzen die na ruim een kwartier spelen ASV Geel op voorschot brengt aan de linkerpaal. Kon hij de bal mooi binnenvoeren. En daarmee staat ASV Geel na ruim een kwartier spelen op 1-0. En Seppe Leijzen, ook vorige week kon hij al scoren tegen Betekom. 27e minuut was dat. Lang stond die voorsprong op Betekom niet op het bord. Want Betekom kon toen meteen tegenscoren, weet je nog wel. Maar nu alleszins een beloning voor ASC Geel. Dat eerste kwartier dat toch wel het meeste initiatief neemt. En je hoort het ook aan de coach, aan Houben. Ja, die wil dat er geprest wordt. Die wil dat er kort op de man gespeeld wordt. Om zo snel de bal te recupereren en druk ten aanval te trekken. En dat heeft geloond nu. Met dus die openingstreffer voor Seppe Leijzen 1-0 op het bord. We waren onze basiself nog aan het overlopen toen daar net die goal viel. We waren toegekomen net aan nummer 21, aan onze doelpuntenmaker Seppe Leijzen. Achteraan staat Elens ook nog en links achteraan Simon van Geet. Wisselspelers bij Geel, ja, Wagemans, Hambi zit ook op de bank. Seth Holemans, die mocht vorige week ook weer invallen. Piric, die zit op de bank nu, vorige week nog bij de basiself. En Adai, die zit ook op de bank. Dat betekent dat Kaya er niet bij is. Dat heeft uiteraard te maken met de rode kaart. 2 keer geel dat hij vorige week pakte. En ondertussen daar toch ook even volgen, want een heet standje voor het doel van Ivo Herbots, die de bal nog laag op de grond op zijn doel kon ranselen. En gelukkig konden we daar opruimen achteraan bij Geel en blijft die voorsprong op het bord staan. Dus Kaya er niet bij. 2 keer geel vorige week op Betekom. En ook Korten, die is er niet bij. Wat konden we nog noteren al in deze wedstrijd? Wel een eerste feit dat we hebben genoteerd is in de vijfde minuut. Sepp Leijsen die gaat daar tegen de grond in de 16 bij Bergendal, maar hij krijgt een fout tegen. Er was ook geen of weinig protest, dus veel zal er ook niet aan de hand zijn geweest. Drie minuten later dan, achtste minuut, mooie aanval van ASV Geel over enkele stationnetjes. Van der Veeken naar Bonen, die zet voor. En Bayer kan er zijn kop tegenzetten, maar de bal gaat ruim over. Ondertussen hier toch weer kijken, want Bergendal in balbezit en een vlam op doel. Maar de bal gaat hoog over en dus gevaar ook alweer geweken. Dus ik zei al, mooie aanval in die achtste minuut over verschillende stationnetjes. Van der Veeken naar Bonen die voorzetten en Bayer die er zijn hoofd kon tegenzetten. Maar de bal die toch wel enkele meters over het doelkader ging. En dan volgde die goal hè, op het 16e, 17e minuut was het met dat doelpunt van Sepp Leijsen, waardoor ASV Geel momenteel tegen een voorsprong aankijkt 1-0. En zo zou, als de stand uiteraard zo blijft, zou Geel in de rangschikking over Bergendal wippen, want beide ploegen staan met 4 punten genoteerd in dat klassement. Maar we herhalen nogmaals, Bergendal heeft één wedstrijd al meer afgewerkt dan ASV Geel. Dus zou een, uiteraard een bijzonder goede zaak zijn, moest Geel hier de 3 punten thuis kunnen houden. Maar er wordt alleszins vrij vlijtig gevoetbald, heel veel inzet wordt er getoond. Maar nu kan even kijken, Carvalho Alioni op doelaf gaan, legt hem dan toch breed voorzet. En gaat iedereen en allemaal voorbij, dan is het El Atabi die probeert vrij te spelen en de bal gaat in hoekschop voor Bergendal. En dat is ook meteen de eerste hoekschop die we al kunnen noteren hier voor Bergendal. Die gaan we nog kort even meenemen, want je weet altijd zo'n stilstaande fase, altijd gevaarlijk. De bal ligt niet echt op de lijn daar. Ja, nu wel. En dan kan die bal zo meteen voorgebracht worden met de linker. Dus die draait wat naar buiten. Gaat naar de tweede paal en ontzet daar door Sepp Bonen. En dan hoor je Houben uiteraard direct schreeuwen om die achterstrijd toch een beetje hoger te positioneren. Om zoveel mogelijk druk te zetten op de tegenstander om de bal te heroveren. En ingooi nu voor Geel met Simon van Geet. Neemt even de tijd. Gooit hem dan naar Dekens. Gaat terug naar Van Geet. Bal wordt dan breed gelegd hier naar Pijos. Te lang afgewacht daar door Sepp Bonen. En het is even kijken, Verschoren. Die de bal kan meenemen hier op links, maar net buiten gewerkt door Pijos. En ingooien voor Bergendal met Verschoren. Dan gaat het naar El Atabi. Opnieuw hier op links naar Verschoren. Toch wel een bedrijvige speler hoor. Die 55 van Bergendal Verschoren. Dan gaat het van El Atabi naar Mpiandi. En we hebben opnieuw balbezit voor ASV Geel. Probeerde daar Mbaye te bereiken. Maar buiten zijn bereik en Bergendal blijft nu een balbezit. Dat nu een beetje, ja, druk mogen we het echt niet noemen, maar iets meer de bal opeist, iets meer de bal kan bijhouden nu. Terwijl dat eerste kwartier echt al voor ASV Geel was. En er is voor buitenspel gevlacht en gefloten voor El Atabi, die de bal kreeg toegespeeld aan de kleine baklijn. Maar die stond buitenspel en kwam nog in kleine aanraking met Herbots, maar geen erg. We zijn ondertussen 23 minuten ver en de stand tussen ASV Geel en Bergendal is 1-0.
0: Voetbal in een notendop, dit is ASV Live.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: That's it.
1: De tussenstand in de wedstrijd tussen ASG Heel, Kaapberg en Dal VV is 1-0. Zometeen gaan we terug live naar de wedstrijd. Eerst deze van Womack en Womack en Teardrop.

0: Terug naar de wedstrijd in het Leunenstadion. ASV Live.
1: Teardrops in my eyes, voorlopig nog niet hier, want de stand staat nog altijd op 1-0 in het voordeel van ASV Geel tegen Bergendal. Maar we moeten eerlijk zijn dat de wedstrijd niet 100% gekanteld is, maar Bergendal is nu toch wel meer nadrukkelijk op zoek naar die gelijkmaker. Maar voorlopig wint de verdediging nog het van de aanval, hoewel dat er toch al wel enkele hete standjes zijn geweest. Maar nu gaan we toch even volgen, want het was Jeffeland uit die door is en Bayern nu. En die gaan de bal wordt daar ook nog van de lijn geveegd door Kremers. Twee enorme reuze kansen voor ASV Geel om de voorsprong te verdubbelen. Met eerst met Mbaye die in tweede instantie de bal ook nog kreeg. Doelman was uit de goal. Was nog één iemand teruggekomen die post vatte op de lijn. En dat was de kapitein bij Bergendal, Kremers. En Mbaye die kreeg even de tijd om rustig te kijken waar hij de bal zou neerplaatsen. Maar nog van de lijn gehaald. En nu weer aan de andere zijde. Ook weer gevaar voor Bergendal, maar ook daar weer opgeruimd. Heet standje toch alweer voor de goal van ASV Geel. En dat nu op enkele minuten tijd gaat het goed heen en weer. We hadden daarnet ook nog de 19e minuut was dat na het doelpunt van ASV Geel. Een voorzet schot van El Atabi dat hoog overging. Weg kans daar. En dan was het na dat doelpunt van Geel Bergendal dat toch iets meer het heft in handen begon te nemen en wat steriele druk begon te zetten zonder in die eerste minuten na dat doelpunt echt gevaarlijk te zijn. Was het zelfs Geel dan met een mooi driehoekje mooi ingespeeld naar Seppe Bonen het straatje in, maar die afgevlacht werd voor offside. En een beetje nadien zagen we dan een schot van Verschoren ook overgaan. Het nummer 55 van Bergendal, daar straks ook al gezegd bedrijvige speler. Kwam direct de reactie van Geel met opnieuw Seppe Bonen. Die konden doordringen in de 16 die ook weer aan het kanon stond en hoog overschoot. En dan kwamen we op antenne met die grote kans voor Geel. Twee keer na elkaar trouwens. En dan de reactie van Bergendal die ook niet in doel ging knappen. Redding daar nog. Zo staat het hier nog altijd 1-0. En Bergendal opnieuw kan de bal daar binnen blijven. Nee. En zo wordt het intrappen voor Herbots. Ja, Bergendal, dat tot een van de, laten we toch wel zeggen, titelfavorieten wordt gerekend. Maar die toch wel zijn seizoenstart gemist heeft in die eerste vier wedstrijden. Miste zijn competitiestart, twee keer verlies in die eerste twee wedstrijden. Onderuit tegen Betekom, het werd daar 3-2. 1-2 verlies dan op eigen veld tegen ATO, Averbode, Testelt, Okselaar. En op de derde speeldag kon het dan voor de eerste keer drie punten bijschrijven na 3-1 winst tegen Turnhout. En vorige week speelden de jongens van coach Lode Mentens 1-1 gelijk tegen Breebeek. En daardoor heeft het vier punten verzameld. En het parcours van ASV Geel, dat ken je uiteraard. Eerst 0-0 tegen Huldenberg, daarna 1-0 winst tegen Breebeek en vorig weekend 2-1 onderuit tegen Betekom en nu dus 1-0 voor. En dus voorlopig zou Geel op 7 punten in dat klassement komen. Fout op Mbaye daar gefloten en mag aan de linkerzijde ASV een vrije trap gaan nemen. Van der Meulen was het daar niet helemaal mee eens. Hij moet achteruit van de scheidsrechter. Trouwens, de scheidsrechterlijk trio is vanavond Wim Vermeijlen, Dieter Elen en Jari Volkerik. Maar we gaan die vrije trap even nemen. Wordt een inswinger en Baya kan er zijn kop neerzetten. En supporters zagen de bal er al ingaan, maar hij ging voorlangs aan de linkerzijde, aan de linkerpaal buiten. En opnieuw moet er een bal worden aangebracht, want de bal ligt over de reclamebording. En het is Leenaert die zich vanavond ook al één keer heeft mogen omdraaien. En dus alweer geen clean sheet voor Bergendal. Maar laten we eerlijk zijn, dat vinden we hier van op de tribune. Als we een beetje chauvinistisch mogen zijn voor Geel FM, vinden we dat allemaal niet zo erg. Voor de luisteraars uit Meerhout, uiteraard die ook meeluisteren via de livestream of via FM 107. Ja, Zijn ploeg, Bergendal, doet het op zich niet zo slecht. Het is Bikkelen voor de bal nu. Wordt er fout gefloten? Nee, hij mag doorgaan. Seppebonen legt achteruit. En het is Van der Veken die binnenkant Soest de bal over doel draait. En zo blijft het hier bij 1-0. Ja, het gaat dus veel meer op en neer. Na dat doelpunt van ASG Geel, Bergendal dat meer de neus aan het venster komt zetten. Dat meer de bal opeist. Geel dat iets meer terugplooit. Maar ja, toch probeert snel die bal te recupereren. Al heb ik de indruk dat het net iets minder aanzet om die bal terug in eigen rangen te krijgen. En Bergendal iets te veel vrijheid geeft om in te spelen. Dan is het Carvalho, Alioni, die in de 16 zit, legt nu helemaal open. Voorzet komt aan de rechterkant richting penaltypunt. De bal waait over en buiten na die kopbal van Carvalho. En zo was het weer intrappen voor Herbots. Dit pikken we ook nog even mee. En dan gaan we zo stilaan richting de rust. Nog 6 speelminuten op de klok. Niet veel oponthoud geweest. Ook wel een faire wedstrijd tot hiertoe. Nog geen kaart getrokken door de scheidsrechter. Het is Bergendal dat de bal weer kan oppikken. We zitten bij Habibzai. Legt hem breed op Kazmi. Probeert fout uit te lokken en krijgt die ook mee. Fout van Ifrassen. Ik ben niet zo bijzonder goed in afstand in te schatten, maar we zitten denk ik op een, laten we zeggen, een kleine 30 meter van de goal. Laten we zeggen tussen de 16 en de middellijn. Met een vrije trap voor Bergendal. Wordt postgevat. Ook Kremers is mee. Daar gaat het niet naartoe. Bal wordt overgekopt. Bal streelde nog het hoofd van Gabriel Carvalho. Maar de bal gaat over en gevaar geweken. Zo kunnen we deze interventie besluiten. Geel voorlopig nog 1-0 voor tegen Bergendal.
0: Voetbal in een notendop. Dit is ASV Live.

Verstand in de wedstrijd tussen FC Geel. Keibergen en Dal. VV is 1 tegen 0. Slechts na het nieuws van 9 uur, dan krijg je de tweede helft van die wedstrijd. Dit is de Sugar Babes.

0: bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
2: In Olen is vrijdagmiddag een man gewond geraakt bij een gasexplosie in de Radiumstraat. Buurtbewoners hoorden kort na de middag een ontploffing en roken gas. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, zijn toestand is niet bekend. De explosie gebeurde in een voormalig arbeidershuisje van Umicore. De nieuwe eigenaar was er aan het renoveren. Vooral de achterbouw is zwaar beschadigd. Geel heeft vorig jaar €137.594 aan leegstands- en verwaarlozingsbelastingen geïnd. Dat is €3,2 per inwoner tegenover gemiddeld €8,3 in Vlaanderen. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten moeten de belastingen eigenaars aanzetten tot actie en verloedering tegengaan. Stad Geel werkt aan een nieuwe toekomst voor de site Kruimelmalpost op de markt. Inwoners verkiezen een open groene ontmoetingsplek met speelruimte en praktische voorzieningen. De plannen Malpostpleinen en Malpostpark krijgen de meeste steun. Eind september vraagt de stad advies aan de gemeenteraadscommissie. Daarna kiest ze een voorkeursscenario, mogelijk met woningen of een verbinding naar de havermarkt. In Geel is vrijdagmiddag een paard in een waterput terechtgekomen. Het dier stond in een wei in de Domeinstraat en zakte met zijn achterpoten in de put. De brandweer kon het paard met de hulp van een tractor bevrijden. De reddingsactie verliep zonder problemen. Voor zover bekend raakte het dier niet gewond. Open Huis Allegria, voor mensen met kanker en hun naasten, heeft een nieuwe locatie in Mol. Het ontmoetingshuis zit voortaan in de Corbystraat 5, boven de CM. Bezoekers kunnen er zonder afspraak terecht. Open Huis Allegria is open op maandag van 9:30 in de ochtend tot 1:00 middags. En op vrijdag van 1 tot 5:00 in de namiddag. Meer informatie staat op allegriavvsmb.be/kalender. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11:00 ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
4: Geel FM, dit is ASV Live.

0: naar de wedstrijd in het Leunenstadion. ASV Live.
1: We zijn ondertussen 12 minuten aan het voetballen in de tweede helft. En de tussenstand op de Leunen is nog altijd 1-0 in het voordeel van ASV Geel. Maar wat hadden we daarnet een enorme kans aan de voet bij Mbaye om er 2-0 van te maken. Het was een mooie actie van Geet die Mbaye kon aanspelen. Had

0: zelfs de tijd om te kijken. Plaatste de bal, maar ging niet in doelmag weggewerkt daardoor de verdediging. En wegkans voor ASV Kiel. Het is nogthans Bergendal dat stevig aan de tweede helft begon met twee hoekschoppen na elkaar. Ze solliciteren nadrukkelijk om die gelijkmaker te scoren. En dat resulteerde dus in twee hoekschoppen kort na elkaar. Maar het leverde geen goal op. Wel geraakte Herbots geblesseerd in de herneming na die tweede hoekschop. De scheids die liet doorspelen tot de bal aan de zijlijn buiten ging. En dan ging hij zich vergewissen van de toestand van Herbots die recht krabbelde. En een beetje mankte toch nog wel de minuten daarna. Maar nu lijkt alles toch wel weer in orde bij de goalie van ASV Geel. Die nu de bal komt plukken tussen twee spelers van Bergendal. En wil uittrappen, maar toch even temporiseert. En nu de bal meegeeft hier aan de linkerzijde. Met Landuit. Landuit die daarnet trouwens mooi Van Geet aanspeelde in de 16. Van Geet die dan aflegde op Mbaye. En Mbaye die niet kon afwerken, waardoor het dus 1-0 blijft. Dus toch wel Bergendal stevig uit die startblokken in die tweede helft. En Geel dat nu toch probeert de bal in eigen rangen te houden. En wat onder die druk van Bergendal uit te komen. En daarnet dus ongelooflijk goed kon tegenprikken. De verre bal nu van Herbots naar Mbaye. Die legt breed hier aan de linkerkant naar Landuit. Landuit die naar binnen komt, Ifrassen. Zoet naar zijn rechter, legt dan verder door naar Van der Veke. Bal bijna kwijt. Ifrassen die dan recupereert naar Pijos. Gaat terug meer centraal naar Ifrassen en Baye. Terug naar, Ifrassen bereiken aan het penaltypunt. Maar bal werd daar ontzet door de verdediging bij Bergendal. Ondertussen weer gefloten voor een foutje. In het voordeel van Bergendal wordt achteruit gelegd bij Leenaert. Leenaert opent dan op Van Heukelom. Van Heukelom. Dat geeft hem weer terug aan Kremers. Die drijft op. We zitten ondertussen al aan de middellijn. Legt hem nu naar de linkerkant. Terug naar Kremers. Geel houdt het momenteel wel goed op slot. Houdt het goed gesloten achteraan. En gaat dan Bergendal op zoek naar een individuele actie. Maar zeer zwak besloten daardoor Verschoren. Moest er alleen vandoor gaan, lukte ook. En dan van ver eigenlijk een, laten we bijna het terugspeelbal noemen naar Herbots. Helemaal niet gevaarlijk. Pijls pikt op, rechterkant, geeft mee met Mbaye. Goede aanname. Probeert de mannetje voorbij te gaan, probeert Kremers voorbij te gaan. Maar bal gaat over de achterlijn buiten en intrappen voor Leenaert. We gaan deze fase nog even meevolgen, want het gaat nu best wel mooi op en af. Eens even kijken, we zitten in minuut 61 ondertussen. Bergendal met Lomba en Piandi. Gaat naar rechts hier, naar Bogaert. En die probeert uiteraard een vrijstaande speler te vinden, maar Geel houdt het goed op slot. Dat is een goed teken uiteraard. Hopelijk krijgen ze het allemaal nog belopen tot in de 90ste minuut. En ook de Geelse supporters die moedigen hun ploeg aan. Eindelijk terug wat sfeer hier op de leunen. Bergendal is al terug in balbezit. Mag terug weer beginnen bouwen van achteraan. We zitten bij Habibzai. Legt hem meer centraal naar Kazmi. En nu is het zoeken. Hier aan de rechterkant ligt ruimte. Daar gaat het voorlopig nog niet naartoe. Van Heukelom nu wel naar Bogaert. Moet terug achteruit naar Van Heukelom. Ja, Bergendal. Het is zoeken naar dat gaatje. Het is wat Geel zo dikwijls meemaakt hier op de leunen. Een ploeg die ze volledig terugplooit. En dan probeer die muur maar open te breken. Probeer er maar tegenop te boksen. En dat is wat Geel nu zelf doet. Met hand en tand, laten we zeggen, die 1-0 voorsprong verdedigen. En als het kan, bal veroveren, omschakelen en proberen tegen te prikken, zoals nu. Bal uit de lucht gehaald en het gaat naar Seppebonen aan de rechterkant. Die kan meegeven en Mbaye loopt vrij, staat nu buitenspel, dus daar kan het niet naartoe. En we zijn de bal kwijt daar. Peos probeert nog wel te recupereren, lukt niet. Is ondertussen al wel terug op zijn positie. Het schot vanuit de tweede lijn gaat voorlangs, gaat aan de linkerpaal naast. We zijn 63 minuten ver in deze wedstrijd. En de tussenstand bij AFC Geel Bergendal nog altijd 1-0.
1: Voetbal in een notendop. Dit is ASV Live.

Haha, een take on me was dat hier bij Gil FM. Tussenstand in de wedstrijd tussen ICGLK Bergendal VV is 1-0. En zo meteen gaan we terug live naar de wedstrijd.

0: terug naar de wedstrijd in het Leunenstadion. ASV Live.
1: Hier op de Leunen nog altijd 1-0 voorsprong voor ASV Geel tegen Bergendaal. En toch wel een geanimeerde wedstrijd waarvoor elke bal wordt geknokt langs twee kanten. Maar Bergendaal dat nog altijd op achterstand aangewezen is, op achtervolgen aangewezen is. En we hebben toch al wel aan beide zijden trouwens van het veld wat hete standjes gehad. Met daarnet ook een eerste gele kaart van de partij getrokken voor de kapitein van Bergendaal voor Kremers, die kreeg geel. Was het een gevolg na protest na een fout op Bonen. De vrije trap die daarop volgde leverde jammer genoeg voor ASV niks op. Wat hebben we nog genoteerd? Wel zo de 750 aanwezigen hier in het Leunenstadion die zagen in de 64ste minuut Ivrassen die de bal centraal ingespeeld kreeg. Hij kreeg de ruimte voor een schot, maar hij trapt te centraal op doel en geen probleem voor Leenaert. Die de bal niet kon klemmen, maar niemand was echt goed. Gevolgd even kijken wat er gebeurt op het veld. Een foutje. En Baia die blijft even liggen. Wil misschien zo een uitbrander of een geel kartonnetje vermijden. Ja, nee, gele kaart. Tweede gele kaart in de wedstrijd. Geel voor Baia. En zo staat dat in evenwicht. 1 gele kaart voor Bergendaal, voor Kremers en eentje voor Mbaye van AS Geel. En dat staat op 1-1. Ondertussen zien we hier een schot van Carvalho in de 16, op de rand van de 16. En Herbots gaat goed plat en kon zo deze kans van Bergendaal onschadelijk maken. Bergendaal heeft ook al twee keer gewisseld. AS Geel nog niet bij Bergendaal, is Kasmi uit de ploeg gegaan en Mpiandi die zijn vervangen door Vic Gijs en Rune Smets in de plaats gekomen en Houben houdt het voorlopig bij de basiself en wisselt nog niet, heeft ook nog niemand naar de kant geroepen om te wisselen, dus dat zit er nog niet meteen aan te komen. Wat hebben we nog genoteerd in de 66ste minuut? Bogaerts met een voorzet van op rechts. Carvalho streelt met zijn hoofd de bal en die gaat aan de verste paal buiten. Een minuutje later dan, vrije trap voor ASV Geel op rechts van Landuit. Kopbal van Van der Veeken, maar die gaat naast hij vroeg om een hoekschop, maar kreeg hem niet. Twee minuten later, 69ste minuut, een voorzet dan van Bonus. Schitterende kopbal van Leijzen, maar Leenaerts met een prachtige parade naar de linkerhoek. Kon hij de bal nog uit zijn doel ranselen. Dat was bijna een gemaakte 2-0, maar schitterende save van Leenaerts om die dubbele voorsprong van ASV Geel te voorkomen. 70ste minuut dan en Baia legt af op Leijzen. Die kon besluiten op doel, maar recht in de handen van Leenaerts. Daar zat misschien ook meer in. In de 71ste minuut dan een schot van op de tweede lijn van El Atabi. Herbots gaat goed plat en kan makkelijk pakken. Dus ook daar weg gevaar. En alweer een heet standje voor het doel van ASV Geel nu. Van El Atabi. Maar het wordt doeltrap voor ASV Geel. Het is niet El Atabi, maar het is Van der Meulen trouwens. Ja, de bal gaat over en terug voor Herbots die de bal in het spel mag brengen. Ondertussen wordt de bal terug in het spel gebracht. Nog altijd die 1-0 voorsprong voor ASV Geel. Maar iedereen hier in het stadion voelt van die wedstrijd is nog niet gespeeld. Het kan hier makkelijk 2-0 worden, maar voor hetzelfde geldt 1-1. En dan is het uiteraard zien als Bergendaal kan scoren. Zijn ze dan tevreden met dat puntje hier op de Leunen of willen ze doorduwen? Maar ook Geel heeft al voldoende kansen gehad hoor, om een beetje zegenzeker te zijn. Hensbal nu inderdaad bij ASV Geel, bal aangetrapt. Zeker niet moedwillig. Tussen de middellijn en de 16 is het Habibzai. Die nu toch wel enkele meters inpikt. En de scheidsrechter laat begaan. Zegt gewoon jongens, achteruit. Habibzai, wat gaat hij doen? Het is Bogaerts die hem aan de rechterzijde vraagt, maar de bal gaat voor doel. komen. Weggekopt, in één keer op de slof genomen door El Atabi. En doeltrap voor ASV Geel. We zijn bijna 80 minuten aan het spelen tussen ASV Geel en Bergendal. Tussenstand 1-0.
0: Voetbal in de notendop. Dit is ASV Live.

tussenstand in de wedstrijd tussen IJsselgeel, Bergendal VV is 1 tegen 0. En zometeen krijg je de slotminuten van de wedstrijd. Right about now, the funk soul.

0: in het Leunenstadion. ASV Live.
1: We zijn hier in de 89e minuut en het staat nog altijd 1-0 in het voordeel van de thuisploeg van ASV Geel. Maar het is knokken tot het bittere einde en er zullen ongetwijfeld nog wel wat extra speelminuten bijkomen. Gelet op de wissels die zijn doorgevoerd en het af en toe kleine oponthoud. We zien hier ondertussen Ham aan de bal. Die is daarnet in de ploeg gekomen. Samen met Holemans, gewisseld door Houben. De twee Seppes zijn eruit. Seppe Leijzen en Seppe Bonen zijn dus gewisseld in de plaats. Zijn dus Holemans en Ham gekomen. Geel weer even dreigend in de 16, maar bal ontzet door Bergendal. En die gaan nu weer in de aanval. Bijna alles op alles zetten, zeker om toch maar een puntje uit de brand te slepen. Maar onzuiver doorgespeeld. En nu bal voor Geel. Wat hebben we nog te noteren? In de 81ste minuut was er Mbaye op wandel richting Leenaert. Maar die had de bal iets te ver van de voet. Waardoor de bal nog in de hoekschop kon geduwd worden. Maar die leverde niets op. Ondertussen blijft ook Mbaye daar liggen in de kleine baklijn. Aan het doel van Leenaert. Die blijft daar liggen. En gaat Houben twee wissels doorvoeren. Het is Mbaye die daar op de grond ligt, wordt gewisseld door Adai, die in de ploeg gaat komen. En die kan nu vanuit de baklijn gewoon achter het doel richting de bank komen. En Adai komt dus Mbaye vervangen. Zullen we maar zeggen dat hij volledig leeg gespeeld is. Heeft wel wat gewogen op de verdediging bij Bergendal. Maar heeft ook te weinig kunnen klaarmaken. En nu nog een gele kaart, een derde gele kaart in de wedstrijd voor Adai. Die wilde inkomen, maar was niet meteen naar de zin van de scheidsrechter. Moest dan terug en krijgt een gele kaart. Adai, ja. Nog geen bal aangeraakt en al meteen geel. Ham die kan doorkoppen richting Adai. Ham, ja. Het is toch altijd weer wat energie dat je op het veld krijgt. En daar toch wel een vuile fout van Heukelom. Op Adai en dat op een toch wel interessante plaats. Ondertussen zijn de 90 minuten ruimschoots verstreken. We zitten al in minuut 91. En Geel dat hier nog een vrije trap krijgt. Een, laten we zeggen, 4, 5 meter buiten de grote baklijn. En het is Landuit, Jeffe Landuit, die plaatsneemt achter de bal. En ook Ivrassen komt ertoe. Het wordt snel gespeeld aan de linkerzijde, terug achteruit gelegd op Ivrassen. Twee man voor hem, probeert er voorbij te geraken. Ja, duikt nu de grote carré in op de achterlijn, legt hem achteruit richting het penaltypunt. Niemand kan de bal daar meenemen. En dan een verre, verre knal van Peos en die bal die gaat hoog over. De scheidsrechter kijkt op zijn klok, maar fluit nog altijd niet af. Terwijl de Geelse aanhang volop zotten scandeert. De drie punten zijn bijna binnen, maar je weet het. De wedstrijd is pas gedaan als dat laatste fluitsignaal komt. En Herbots kan oprapen, nog even op de grond gaan liggen om een paar seconden mee te winnen. Minuut 93. Ondertussen rust aan de bal. Verre trap richting Adai. Even volgen nog op het middenveld nu. Bergendal misschien nog een laatste keer op de hakken van El Atabi. Bal buiten en Geel mag gaan ingooien. Gaat daar mogelijk zijn tijd voor nemen. Wat hebben we nog te vertellen in de 83e minuut? Een misschien wel een grappige fase, maar het truitje van Seppe Leijzen, die het nummer 21 draagt, werd kapot getrokken. Moest dan even aan de kant om een nieuwe truitje te halen. Kreeg het nummer 4 van de Lombaards mee. Vanadien werd hij vervangen. En nu even volgen met Ham. Legt op breed op Adoy. En Adoy een schietkans en wat een prachtige parade. Twee schitterende saves al door Leenaerts in deze wedstrijd. Die zijn de ploeg zo verder behoed van een grotere achterstand. Wat een kans was dat voor de ingevallen Adai. Prachtige kans, prachtig schot en prachtige parade van Leenaerts. met de vingertippen tipt hij de bal uit zijn doel boven de deklat. En Geel nu toch weer in de aanval met Ifrassen helemaal in het hoekje van het veld. En de bal buiten en ingooien voor Bergendal. Scheidsrechter kijkt nog eens op zijn klok. Laat nog altijd voortspelen. Het zal nu wel een kwestie van seconden zijn, want we zitten in de 94e minuut. En hij maakt er een einde aan. Zo blijven de drie punten hier in het Leunenstadion. Een felbezochte, felbevochte zegen. Zo moet het verwoorden voor ASV Geel. Met een doelpunt gescoord door Seppe Leijden. Ja, prachtige, prachtige wedstrijd. Veel inzet hebben we gezien. Extra mentaliteit voor elke bal knokken, hoog druk zetten. Zeker in die eerste helft. In de tweede helft was dat net iets minder. Maar Seppe Leijden scoorde vandaag net zoals vorige week in Betekom. En zorgt er zo voor dat de drie punten in Geel op de Leunen blijven. In dat burenduel tegen Bergendal. Volgende week zondag is er alweer de volgende competitiewedstrijd. Dan trekt ASV Geel naar, waar heb ik het hier opgeschreven, naar Linden, dacht ik. Volgende week zondag 20 september. Dan horen we elkaar weer. Maak er nog een fijne zaterdagavond van. We herhalen nog eens één keer. ASV Geel houdt de drie punten in eigen huis in het burenduel tegen Bergendal. Eindstand 1-0.
0: Voetbal in de notendop. Dit is ASV Live.

Tijdens stand in de wedstrijd tussen AS Mechelen en Bergendal BV is 1 tegen 0. En volgende week dan moet AS Mechelen tegen VK Linden. Dat is op zondag 20 september om 3 uur in de namiddag. En hoe woensdag, dat ben ik er ook, want dan gaan we weer 6 keer terug in de tijd en is er ook weer back to back. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een gezellig weekend van.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: De olie- en gasprijzen dreigen weer fors omhoog te schieten. Komt door een droneaanval op een belangrijke Saoedische oliepijpleiding. En ook de opmars van de Houthis in Jemen speelt een rol. De situatie in het Midden-Oosten wordt dus complexer. Prijsstijgingen worden daardoor al langer voorspeld, zegt professor internationale politiek David Krikkemans.
1: En dan zou het niet onverstandig zijn langs onze zijde om toch bewust aan enige vraagreductie te doen. Zelfs als we dat één à twee weken kunnen verlaten, het opstarten van onze verwarming, kan dat al een klein beetje helpen.
0: In Hechtel-Exel in Limburg was een natuurbrand uitgebroken. Het gebeurde tijdens een airshow met onder meer vliegtuigen. Daar was ook vuurwerk bij en daar is het fout gelopen. De show moest door de brand stilgelegd worden. De toeschouwers liepen geen gevaar. Het vuur is intussen ook geblust. Gisteravond werd er wel degelijk een drone gespot boven de luchthaven van Zaventem. Dat verduidelijkt luchtverkeersleider Skies. Vanmorgen klonk het bij de luchthaven alsof er uiteindelijk niets werd gedetecteerd. Maar dat klopt dus niet helemaal, zegt Kurt Verwillige van Skies.
2: Gisteren was er een visuele identificatie van een drone door zowel onze supervisor verkeersleider op de verkeerstoren als door mensen van Brussels Airport Inspection. De waarneming van de drone was in de onmiddellijke omgeving van de startbaan. En dan is er voor ons geen enkele reden tot twijfel. Dan kiezen we voor de veiligheid en dan schorten we het baangebruik op.
0: Wie de drone bestuurde en waar het toestel vandaan kwam, is voorlopig niet duidelijk. En voetbal. Westerlo heeft gewonnen van Standaar. Het werd 4-2. Westerlo leek nochtans op weg naar een 2-0 zege, maar in zowat 5 minuten tijd gaf het die voorsprong uit handen. In de laatste 20 minuten kon Westerlo dan toch nog 2 keer scoren. In de stand staat het nu op de 13e plaats. Standaar blijft 6e. Vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en dan wordt het ook zonniger.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: In Olen is vrijdagmiddag een man gewond geraakt bij een gasexplosie in de Radiumstraat. Buurtbewoners hoorden kort na de middag een ontploffing en roken gas. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, zijn toestand is niet bekend. De explosie gebeurde in een voormalig arbeidershuisje van Umicore. De nieuwe eigenaar was er aan het renoveren. Vooral de achterbouw is zwaar beschadigd. Geel heeft vorig jaar €137.594 aan leegstands- en verwaarlozingsbelastingen geïnd. Dat is €3,2 per inwoner tegenover gemiddeld €8,3 in Vlaanderen. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten moeten de belastingen eigenaars aanzetten tot actie en verloedering tegengaan. Stad Geel werkt aan een nieuwe toekomst voor de site Kruimel-Malpost op de markt. Inwoners verkiezen een open groene ontmoetingsplek met speelruimte en praktische voorzieningen. De plannen Malpostpleinen en Malpostpark krijgen de meeste steun. Eind september vraagt de stad advies aan de gemeenteraadscommissie. Daarna kiest ze een voorkeursscenario, mogelijk met woningen of een verbinding naar de havermarkt. In Geel is vrijdagmiddag een paard in een waterput terechtgekomen. Het dier stond in een wei in de Domeinstraat en zakte met zijn achterpoten in de put. De brandweer kon het paard met de hulp van een tractor bevrijden. De reddingsactie verliep zonder problemen. Voor zover bekend raakte het dier niet gewond. Open Huis Allegria, voor mensen met kanker en hun naasten, heeft een nieuwe locatie in Mol. Het ontmoetingshuis zit voortaan in de Corbystraat 5, boven de CM. Bezoekers kunnen er zonder afspraak terecht. Open Huis Allegria is open op maandag van 9:30 in de ochtend tot 1:00 middags. En op vrijdag van 1 tot 5:00 in de namiddag. Meer informatie staat op allegriavvsmb.be/kalender. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nieuwstraat 87 in Geel.

Zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel.

0: Opnieuw is er een drone gespot in de buurt van Brussels Airport, voor de tweede avond op rij al. Nu werd de drone ook gedetecteerd met apparatuur van luchtverkeersleider Skies. Gisteravond werd de landingsbaan zo'n half uur gesloten, omdat er ook al een drone werd gespot. Of de beide incidenten met elkaar gelinkt zijn, is niet duidelijk. Ook over de bestuurder of waar de drones vandaan kwamen, is geen duidelijkheid. Er loopt wel een onderzoek. Er is dan toch geen kwaad opzet gemoeid bij de treinontsporing in Frankrijk, dat zegt het parket. De trein ontspoorde gisteravond. Aan boord zaten 186 passagiers, 44 mensen raakten gewond. Op het spoor werd een stuk rail gevonden. De politie hield daarom rekening met een opzettelijke daad, maar daar zijn dus geen aanwijzingen voor. En in ons voetbal heeft Union gemakkelijk gewonnen van Lommel SK. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. OH Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. OH Leuven stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OH Leuven op de 17e plaats. Cercle is 14e. Vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt ook zonniger dan.
1: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
2: Geel FM.

bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpseweg 69 in Geel. Waar plezier begint...

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.